nu zeg. Houd het midden van de wegen, zet uw pas met overleg. Wie u zoekt, zult u weer vinden aan het einde van de weg.